0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kyndryl. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

you cry for? Is it because you're sad?

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Spaar-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is 1,5 week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen 2 Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
14: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk

Madan.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Groenmarkt in Amsterdam-Oost en striptease op het water. Mijn naam is Angelique Spoor. Groen en cultuur worden op zondagmiddag 21 juni gecombineerd op de Groenmarkt op het Makassarplein. Het gratis evenement biedt een programma van onder meer groene workshops, duurzame producten, planten, muziek en lekker eten. Organisator van het gebeuren is fotografe en docente Erna Leusink. Dat het die dag Vaderdag is, wordt in het programma niet vergeten. Ook komen er creatieve en sportieve activiteiten speciaal voor kinderen aan bod. AT5 meldt dat er bijzondere berichten komen van Amsterdammers die wonen met uitzicht op het water. Regelmatig worden er vaartuigen gespot waarop stripteases te zien zijn. Dit wordt niet gewaardeerd en al helemaal niet door mensen met jonge kinderen. Het erotisch spektakel, zeer geliefd op vrijgezellenfeestjes, schijnt op meerdere websites te worden aangeboden. Navraag bij de betreffende wethouder Alexander Scholtes leert dat dit soort activiteiten bij wet zijn verboden. Want de grachten vormen onderdeel van de openbare ruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot 1 uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Het weer, hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Snelheidsdisplays moeten hardrijders afremmen en verkeersveiligheid verbeteren. Mijn naam is Emily van Steen. In Ouder Amstel zijn deze maand speciale snelheidsdisplays geplaatst die automobilisten moeten stimuleren zich beter aan de maximumsnelheid te houden. De displays laten zien hoeveel bestuurders zich al aan de snelheidslimiet hebben gehouden. En daarmee speelt de campagne in op de sociale norm. Mensen passen hun rijgedrag vaak aan dat van anderen. Vorig jaar werd een proef gedaan met 5 displays in de regio Amsterdam. Volgens de vervoerregio bleek die aanpak succesvol. En daarom zijn er dit jaar 10 displays geplaatst, verspreid over verschillende gemeenten, waaronder dus Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd, maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Gregory Porter in Olympisch Stadion en Amsterdamse pannenkoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie de naam Gregory Porter hoort, denkt automatisch aan zijn megahit Liquid Spirit. De 54-jarige artiest kreeg in ons land grote bekendheid met optredens in onder andere de Ziggo Dome, Carré en bij het North Sea Festival. Op maandag 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion, waar hij wordt begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van de 64-jarige Amerikaanse dirigent en arrangeur Vince Mendoza. Amsterdam staat bol van zowel culturele als culinaire hotspots. Bij de laatste moet ook de ouderwetse pannenkoek niet onderschat worden. Het oud-Hollandse gerecht draait al eeuwenlang mee en was in vroeger tijden met name een simpel en goedkoop gerecht. Inmiddels is de pancake op de gastronomische ladder gestegen en staat op veel Amsterdamse menukaarten, niet alleen in de klassieke uitvoering, maar ook als een uitgebreide versie met de meest uiteenlopende ingrediënten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's. Always full of fun.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot 1 uur langer onderweg. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. Het weer, hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente onthult naam van de nieuwe kern en bedauto voor kinderen in ziekenhuis Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Oude Amstel maakt woensdagmiddag 17 juni de naam bekend voor het gebied dat nu nog bekend staat als de Nieuwe Kern. Via een intensief participatieproces hebben inwoners de winnende naam gekozen. De officiële onthulling vindt plaats tijdens een feestelijk moment van 4 tot 5:30 op parkeerterrein P+ aan de hoek Holterbergweg de Passage. Belangstellenden zijn welkom om de onthulling bij te wonen. En de Wensbank van Ziekenhuis Amsterdam heeft de kinderafdeling van het ziekenhuis een bedauto geschonken, waarmee kinderen op een speelse manier begeleid kunnen worden naar de operatiekamer. Daarmee werd een wens vervuld van Martine Groen, gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Kinderen kunnen met de bedauto onderweg naar de operatiekamer zelf sturen, gas geven en genieten van verschillende geluidseffecten, terwijl de zorgverleners hen begeleiden. Zo moet spanning die kinderen ervaren als ze naar de OK gaan even plaatsmaken voor plezier en ontspanning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 9:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. We starten deze week weer eens met een nieuwe Steven Spielberg film met de titel Disclosure Day. De dag van de openbaarmaking gaat over een wereld die op het punt van een derde wereldoorlog staat. Zoals we van de inmiddels 79-jarige Spielberg kennen, is het wederom een film die een wereld laat zien waarin de mensheid is vermengd met buitenaardse wezens, een geheim dat angstvallig geheim wordt gehouden. Wetenschapper Daniel heeft ontdekt dat niet alle mensen aard zijn en is van plan dit grootste geheim uit de geschiedenis te gaan onthullen. Uiteraard wordt hij daar flink tegengewerkt en heeft iedereen zo zijn eigen interpretatie en conflicten in empathie en ideeën over de soortgenootjes. Hoewel Disclosure Day zeker niet de beste film van Spielberg is en het verhaal misschien een beetje te veel leunt op andere successen als E.T., Jurassic Park en Indiana Jones, is Disclosure Day best weer een aardige film die je vanaf nu kunt gaan bezoeken vanaf 12 jaar. De tweede film van deze week is ook een verhaal dat al eerder is verteld en verfilmd met de titel Lifehack. Vier tieners denken een beetje verstand te hebben van computers en proberen daar een slaatje uit te slaan. Ze gebruiken hun hacking, social engineering en IT skills om de cryptocurrency wallet van miljardair Don Hart eens te gaan plunderen. Ze denken dat te doen door even snel in te breken, crypto te grijpen en ook weer snel weg te gaan door gebruik te maken van zijn dochter Lindsay die ogenschijnlijk toch overal op klikt. Maar de vier tieners hebben uiteraard de situatie onderschat en de roof verandert al snel in een gevaarlijke strijd met echte consequenties. De film Lifehack is ook vanaf 12 jaar te zien in de bioscoop. Deze week een nieuwe Spielberg-film in Disclosure Day of de film Lifehack. Wij van Jam FM wensen je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de Movies.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Terreur op Amsterdamse grachten en hulp gevraagd voor Alles is Noordfeest. Mijn naam is Angelique Spoor. Varen op de grachten is een populair tijdverdrijf. Met name in de zomermaanden worden de wateren van Amsterdam goed bevaren. Toch gebeurt dit niet altijd in goede harmonie. Met name schippers van rondvaartboten geven aan regelmatig geteisterd te worden door asociale figuren die hen bekogelen met projectielen als eieren en waterballonnen. Dit is niet alleen hinderlijk, maar kan ook leiden tot levensgevaarlijke situaties. Op 30 augustus vindt in het Noorderpark weer het Alles is Noordfeest plaats. Het is het grootste festijn van Amsterdam-Noord. Dat wordt mogelijk gemaakt door onder andere bewoners, buurtkeukens, muzikanten en nog veel meer enthousiastelingen. Toch is er nog ruimte voor meer hulp en de organisatie roept derhalve buurtbewoners op om een bijdrage te leveren op wat voor gebied dan ook. Alle input is meer dan welkom. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe voorzitter Museum Amsteland en zwemvierdaagse Amstelbad in volle gang. Mijn naam is Emilie van Steen. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Anne-Martien van der Does neemt het stokje over van Henk van Keulen. Van Keulen blijft als vrijwilliger actief in het museum aan de Kerkstraat. Anne-Martien van der Does woont in Oudekerk en heeft een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis. In het dagelijks leven is zij rechter. Daarnaast was zij tot 2023 plaatsvervangend ombudsman en kinderombudsman van Amsterdam en Amsteland. En in het Amstelbad is deze week de jaarlijkse zwemvierdaagse. Tot en met vrijdag kunnen deelnemers elke dag baantjes trekken in het openluchtbad. Om de zwemvierdaagse uit te zwemmen moeten deelnemers minimaal 4 van de 5 dagen meedoen. Naast het zwemmen zijn er iedere dag speciale thema-activiteiten. Zo wordt er onder meer gezwommen in pyjama, met handschoenen en sokken of zelfs verkleed. Zwemmen kan dagelijks vanaf 4:00 middags tot sluitingstijd van het bad. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
13: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Groenmarkt in Amsterdam-Oost en striptease op het water. Mijn naam is Angelique Spoor. Groen en cultuur worden op zondagmiddag 21 juni gecombineerd op de Groenmarkt op het Makassarplein. Het gratis evenement biedt een programma van onder meer groene workshops, duurzame producten, planten, muziek en lekker eten. Organisator van het gebeuren is fotograaf en docente Erna Leusink. Dat het die dag Vaderdag is, wordt in het programma niet vergeten. Ook komen er creatieve en sportieve activiteiten speciaal voor kinderen aan bod. AT5 meldt dat er bijzondere berichten komen van Amsterdammers die wonen met uitzicht op het water. Regelmatig worden er vaartuigen gespot waarop stripteases te zien zijn. Dit wordt niet gewaardeerd en al helemaal niet door mensen met jonge kinderen. Het erotisch spektakel, zeer geliefd op vrijgezellenfeestjes, schijnt op meerdere websites te worden aangeboden. Navraag bij de betreffende wethouder Alexander Scholtes leert dat dit soort activiteiten bij wet zijn verboden. Want de grachten vormen onderdeel van de openbare ruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: half 12.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Snelheidsdisplays moeten hardrijders afremmen en verkeersveiligheid verbeteren. Mijn naam is Emily van Steen. In Ouder Amstel zijn deze maand speciale snelheidsdisplays geplaatst die automobilisten moeten stimuleren zich beter aan de maximumsnelheid te houden. De displays laten zien hoeveel bestuurders zich al aan de snelheidslimiet hebben gehouden. En daarmee speelt de campagne in op de sociale norm. Mensen passen hun rijgedrag vaak aan dat van anderen. Vorig jaar werd een proef gedaan met 5 displays in de regio Amsterdam. Volgens de vervoerregio bleek die aanpak succesvol. En daarom zijn er dit jaar 10 displays geplaatst, verspreid over verschillende gemeenten, waaronder dus Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met een The Gold Tour waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Start de motor! De boerderij wacht!
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt het bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na 2 anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen.
14: De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Gregory Porter in Olympisch Stadion en Amsterdamse pannenkoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie de naam Gregory Porter hoort, denkt automatisch aan zijn megahit Liquid Spirit. De 54-jarige artiest kreeg in ons land grote bekendheid met optredens in onder andere de Ziggo Dome, Carré en bij het North Sea Festival. Op maandag 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion, waar hij wordt begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van de 64-jarige Amerikaanse dirigent en arrangeur Vince Mendoza. Amsterdam staat bol van zowel culturele als culinaire hotspots. Bij de laatste moet ook de ouderwetse pannenkoek niet onderschat worden. Het oud-Hollandse gerecht draait al eeuwenlang mee en was in vroeger tijden met name een simpel en goedkoop gerecht. Inmiddels is de pancake op de gastronomische ladder gestegen en staat op veel Amsterdamse menukaarten, niet alleen in de klassieke uitvoering, maar ook als een uitgebreide versie met de meest uiteenlopende ingrediënten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen

0: Smooth and Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente onthult naam van de nieuwe kern en bedauto voor kinderen in ziekenhuis Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Ouder Amstel maakt woensdagmiddag 17 juni de naam bekend voor het gebied dat nu nog bekend staat als de nieuwe kern. Via een intensief participatieproces hebben inwoners de winnende naam gekozen. De officiële onthulling vindt plaats tijdens een feestelijk moment van 4 tot 5:30 op parkeerterrein P+ aan de hoek Holterbergweg de Passage. Belangstellenden zijn welkom om de onthulling bij te wonen. En de Wensbank van Ziekenhuis Amsteland heeft de kinderafdeling van het ziekenhuis een bedauto geschonken, waarmee kinderen op een speelse manier begeleid kunnen worden naar de operatiekamer. Daarmee werd een wens vervuld van Martine Groen, gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Kinderen kunnen met de bedauto onderweg naar de operatiekamer zelf sturen, gas geven en genieten van verschillende geluidseffecten, terwijl de zorgverleners hen begeleiden. Zo moet spanning die kinderen ervaren als ze naar de OK gaan even plaatsmaken voor plezier en ontspanning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Terreur op Amsterdamse grachten en hulp gevraagd voor Alles is Noordfeest. Mijn naam is Angelique Spoor. Varen op de grachten is een populair tijdverdrijf. Met name in de zomermaanden worden de wateren van Amsterdam goed bevaren. Toch gebeurt dit niet altijd in goede harmonie. Met name schippers van rondvaartboten geven aan regelmatig geteisterd te worden door asociale figuren die hen bekogelen met projectielen als eieren en waterballonnen. Dit is niet alleen hinderlijk, maar kan ook leiden tot levensgevaarlijke situaties. Op 30 augustus vindt in het Noorderpark weer het Alles is Noordfeest plaats. Het is het grootste festijn van Amsterdam-Noord. Dat wordt mogelijk gemaakt door onder andere bewoners, buurtkeukens, muzikanten en nog veel meer enthousiastelingen. Toch is er nog ruimte voor meer hulp en de organisatie roept derhalve buurtbewoners op om een bijdrage te leveren op wat voor gebied dan ook. Alle input is meer dan welkom. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Het weer, in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe voorzitter Museum Amstel en zwemvierdaagse Amstelbad in volle gang. Mijn naam is Emilie van Steen. Museum Amstel heeft een nieuwe voorzitter. Anne-Martien van der Does neemt het stokje over van Henk van Keulen. Van Keulen blijft als vrijwilliger actief in het museum aan de Kerkstraat. Anne-Martien van der Does woont in Oudekerk en heeft een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis. In het dagelijks leven is zij rechter. Daarnaast was zij tot 2023 plaatsvervangend ombudsman en kinderombudsman van Amsterdam en Amsteland. En in het Amstelbad is deze week de jaarlijkse zwemvierdaagse. Tot en met vrijdag kunnen deelnemers elke dag baantjes trekken in het openluchtbad. Om de zwemvierdaagse uit te zwemmen moeten deelnemers minimaal 4 van de 5 dagen meedoen. Naast het zwemmen zijn er iedere dag speciale thema-activiteiten. Zo wordt er onder meer gezwommen in pyjama, met handschoenen en sokken of zelfs verkleed. Zwemmen kan dagelijks vanaf 4:00 middags tot sluitingstijd van het bad. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze juni kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. De eerste film van deze week is getiteld Finding Emily. Een komische film over een student en muzikant Owen die op een avond hopeloos verliefd wordt op een meisje Emily. Emily geeft hem haar telefoonnummer, maar als hij haar de volgende dag een appje wil sturen, blijkt dat er één cijfer in het telefoonnummer te ontbreken. Owen, die Emily dolgraag nog eens wil ontmoeten, start erop een serieuze zoektocht naar zijn nieuwe vriendin. Hij wordt erbij geholpen door een student die toevallig voor haar studie een onderzoek moet doen dat verliefdheid uiteindelijk tot gekte leidt en in Owen het perfecte onderwerpsobject ziet. Van de makers van Bridget Jones en Love Actually werd de komisch-romantische film Finding Emily tenslotte gekeurd vanaf 6 jaar en is nu te zien in de bioscoop. De tweede film die ik voor je mocht bekijken is getiteld Backrooms. Backrooms is een horrorfilm die gaat over meubelverkoper Clark. Hij vindt in de kelder van zijn winkel in stoelen, meubels en banken een portaal naar een ruimte achter zijn winkel. Het blijkt een groot labyrinth te zijn van gangen en verlaten kantoorruimtes. Hij probeert de ruimtes in kaart te brengen door iedere avond het verborgen labyrinth te betreden. Maar het aantal ruimtes lijkt oneindig te zijn en zelfs hier en daar wat te veranderen. Clark praat erop met zijn psychologe die hem nog probeert te redden. Uiteindelijk blijken de geheime ruimtes toch niet zo onschuldig te zijn als hij aanvankelijk dacht. De horrorfilm Backrooms heeft lovende kritiek ontvangen en lijkt een succesvolle horrorfilm te gaan worden die je vanaf 16 jaar zelf kunt gaan zien in de bioscoop. Deze week twee films over zoektochten in de romantische comedy Finding Emily of de spannende film Backrooms. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Groenmarkt in Amsterdam-Oost en striptease op het water. Mijn naam is Angelique Spoor. Groen en cultuur worden op zondagmiddag 21 juni gecombineerd op de Groenmarkt op het Makassarplein. Het gratis evenement biedt een programma van onder meer groene workshops, duurzame producten, planten, muziek en lekker eten. Organisator van het gebeuren is fotograaf en docente Erna Leusink. Dat het die dag Vaderdag is, wordt in het programma niet vergeten. Ook komen er creatieve en sportieve activiteiten speciaal voor kinderen aan bod. AT5 meldt dat er bijzondere berichten komen van Amsterdammers die wonen met uitzicht op het water. Regelmatig worden er vaartuigen gespot waarop stripteases te zien zijn. Dit wordt niet gewaardeerd en al helemaal niet door mensen met jonge kinderen. Het erotisch spektakel, zeer geliefd op vrijgezellenfeestjes, schijnt op meerdere websites te worden aangeboden. Navraag bij de betreffende wethouder Alexander Scholtes leert dat dit soort activiteiten bij wet zijn verboden. Want de grachten vormen onderdeel van de openbare ruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk ons.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De 38-jarige Belg die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Snelheidsdisplays moeten hardrijders afremmen en verkeersveiligheid verbeteren. Mijn naam is Emily van Steen. In Ouder Amstel zijn deze maand speciale snelheidsdisplays geplaatst die automobilisten moeten stimuleren zich beter aan de maximumsnelheid te houden. De displays laten zien hoeveel bestuurders zich al aan de snelheidslimiet hebben gehouden. En daarmee speelt de campagne in op de sociale norm. Mensen passen hun rijgedrag vaak aan dat van anderen. Vorig jaar werd een proef gedaan met 5 displays in de regio Amsterdam. Volgens de vervoerregio bleek die aanpak succesvol. En daarom zijn er dit jaar 10 displays geplaatst, verspreid over verschillende gemeenten, waaronder dus Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen.
11: Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
17: Gregory Porter in Olympisch Stadion en Amsterdamse pannenkoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie de naam Gregory Porter hoort, denkt automatisch aan zijn megahit Liquid Spirit. De 54-jarige artiest kreeg in ons land grote bekendheid met optredens in onder andere de Ziggo Dome, Carré en bij het North Sea Festival. Op maandag 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion, waar hij wordt begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van de 64-jarige Amerikaanse dirigent en arrangeur Vince Mendoza. Amsterdam staat bol van zowel culturele als culinaire hotspots. Bij de laatste moet ook de ouderwetse pannenkoek niet onderschat worden. Het oud-Hollandse gerecht draait al eeuwenlang mee en was in vroeger tijden met name een simpel en goedkoop gerecht. Inmiddels is de pancake op de gastronomische ladder gestegen en staat op veel Amsterdamse menukaarten, niet alleen in de klassieke uitvoering, maar ook als een uitgebreide versie met de meest uiteenlopende ingrediënten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: van half vier.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente onthult naam van de nieuwe kern en bedauto voor kinderen in ziekenhuis Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Oude Amstel maakt woensdagmiddag 17 juni de naam bekend voor het gebied dat nu nog bekend staat als de nieuwe kern. Via een intensief participatieproces hebben inwoners de winnende naam gekozen. De officiële onthulling vindt plaats tijdens een feestelijk moment van 4 tot 5:30 op parkeerterrein P+ aan de hoek Holterbergweg de Passage. Belangstellenden zijn welkom om de onthulling bij te wonen. En de Wensbank van Ziekenhuis Amsteland heeft de kinderafdeling van het ziekenhuis een bedauto geschonken, waarmee kinderen op een speelse manier begeleid kunnen worden naar de operatiekamer. Daarmee werd een wens vervuld van Martine Groen, gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Kinderen kunnen met de bedauto onderweg naar de operatiekamer zelf sturen, gas geven en genieten van verschillende geluidseffecten, terwijl de zorgverleners hen begeleiden. Zo moet spanning die kinderen ervaren als ze naar de OK gaan even plaatsmaken voor plezier en ontspanning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalimar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Chains, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoge beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoge beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar één land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen.
10: De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden twee verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
1: Groenmarkt in Amsterdam-Oost en striptease op het water. Mijn naam is Angelique Spoor. Groen en cultuur worden op zondagmiddag 21 juni gecombineerd op de Groenmarkt op het Makassarplein. Het gratis evenement biedt een programma van onder meer groene workshops, duurzame producten, planten, muziek en lekker eten. Organisator van het gebeuren is fotografe en docente Erna Leusink. Dat het die dag Vaderdag is, wordt in het programma niet vergeten. Ook komen er creatieve en sportieve activiteiten speciaal voor kinderen aan bod. AT5 meldt dat er bijzondere berichten komen van Amsterdammers die wonen met uitzicht op het water. Regelmatig worden er vaartuigen gespot waarop stripteases te zien zijn. Dit wordt niet gewaardeerd en al helemaal niet door mensen met jonge kinderen. Het erotisch spektakel, zeer geliefd op vrijgezellenfeestjes, schijnt op meerdere websites te worden aangeboden. Navraag bij de betreffende wethouder Alexander Scholtes leert dat dit soort activiteiten bij wet zijn verboden. Want de grachten vormen onderdeel van de openbare ruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
1: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
0: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
1: bij Jam FM.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoge beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Gemeente onthult naam van de nieuwe kern en bedauto voor kinderen in ziekenhuis Amsteland. Mijn naam is Emily van Steen. De gemeente Ouder Amstel maakt woensdagmiddag 17 juni de naam bekend voor het gebied dat nu nog bekend staat als de Nieuwe Kern. Via een intensief participatieproces hebben inwoners de winnende naam gekozen. De officiële onthulling vindt plaats tijdens een feestelijk moment van 4 tot 5:30 op parkeerterrein P+, aan de hoek Holterbergweg, de Passage. Belangstellenden zijn welkom om de onthulling bij te wonen. En de Wensbank van Ziekenhuis Amsteland heeft de kinderafdeling van het ziekenhuis een bedauto geschonken, waarmee kinderen op een speelse manier begeleid kunnen worden naar de operatiekamer. Daarmee werd een wens vervuld van Martine Groen, gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Kinderen kunnen met de bedauto onderweg naar de operatiekamer zelf sturen, gas geven en genieten van verschillende geluidseffecten, terwijl de zorgverleners hen begeleiden. Zo moet spanning die kinderen ervaren als ze naar de OK gaan even plaatsmaken voor plezier en ontspanning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
2: Jam FM Traffic.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Timon van Amstel.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Het Nederlandse kabinet legt 500 miljoen euro op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Nieuwe voorzitter Museum Amsteland en zwemvierdaagse Amstelbad in volle gang. Mijn naam is Emilie van Steen. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Anne-Martien van der Does neemt het stokje over van Henk van Keulen. Van Keulen blijft als vrijwilliger actief in het museum aan de Kerkstraat. Anne-Martien van der Does woont in Oudekerk en heeft een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis. In het dagelijks leven is zij rechter. Daarnaast was zij tot 2023 plaatsvervangend ombudsman en kinderombudsman van Amsterdam en Amsteland. En in het Amstelbad is deze week de jaarlijkse zwemvierdaagse. Tot en met vrijdag kunnen deelnemers elke dag baantjes trekken in het openluchtbad. Om de zwemvierdaagse uit te zwemmen moeten deelnemers minimaal 4 van de 5 dagen meedoen. Naast het zwemmen zijn er iedere dag speciale thema-activiteiten. Zo wordt er onder meer gezwommen in pyjama, met handschoenen en sokken of zelfs verkleed. Zwemmen kan dagelijks vanaf 4 uur 's middags tot sluitingstijd van het bad. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor met zonwerende

0: De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. Nederland trekt €500 miljoen uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Defensieminister Jissegus maakte dat bekend tijdens een bezoek van haar Oekraïnse collega. Nederland investeerde eerder al ongeveer €1 miljard in de Oekraïnse productie van drones. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. In het hele land, behalve op de Waddeneilanden, kan het vrijdag lokaal 35 graden worden. Vanaf morgen geldt ook het Nationaal Hitteplan. Dat moet zorgverleners en mantelzorgers extra alert maken op kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. Het wordt morgen ook al zomers warm met temperaturen tot 32 graden. 'S Avonds en vrijdag en mogelijk ook op zaterdag is er dan bovendien kans op onweer. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof kan niet worden bewezen dat hij onvoorzichtig heeft gevaren. Bij de botsing tussen zijn snelboot en een watertaxi bij Terschelling kwamen 4 mensen om het leven. Van de rechtbank kreeg de kapitein eerder een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar het hof oordeelt nu dat hij volgens de regels handelde en de watertaxi juist niet helemaal goed voer. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden.
7: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
9: Gregory Porter in Olympisch Stadion en Amsterdamse pannenkoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie de naam Gregory Porter hoort, denkt automatisch aan zijn megahit Liquid Spirit. De 54-jarige artiest kreeg in ons land grote bekendheid met optredens in onder andere de Ziggo Dome, Carré en bij het North Sea Festival. Op maandag 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion, waar hij wordt begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van de 64-jarige Amerikaanse dirigent en arrangeur Vince Mendoza. Amsterdam staat bol van zowel culturele als culinaire hotspots. Bij de laatste moet ook de ouderwetse pannenkoek niet onderschat worden. Het oud-Hollandse gerecht draait al eeuwenlang mee en was in vroeger tijden met name een simpel en goedkoop gerecht. Inmiddels is de pancake op de gastronomische ladder gestegen en staat op veel Amsterdamse menukaarten, niet alleen in de klassieke uitvoering, maar ook als een uitgebreide versie met de meest uiteenlopende ingrediënten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Wij zijn Jam FM.
7: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: Van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
1: Met Marcel Hergaarden.
0: Iedere vrijdagmiddag van 2 tot 4 de Flashback Radio Show bij Jam FM Smooth and Funky.
1: Met Marcel Hergaarden.
2: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
1: Jamfm.nl.

0: Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM. Wij zijn Jam FM.
1: Je vrije zondag ontwaken met de heerlijke smoele jams die overgaan naar de beste classics en hedendaagse nieuwe tracks. Dan moet je bij Erik van Diemen zijn. Van

0: nieuws van 6:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor nieuwe militaire steun aan Oekraïne. De helft van dat bedrag gaat naar de aankoop van drones bij de Nederlandse wapenindustrie. En de andere helft wordt gebruikt voor Amerikaanse wapens, waaronder luchtafweerraketten en munitie voor F-16 straaljagers. Het KNMI heeft voor morgen en vrijdag code geel afgekondigd vanwege de verwachte hitte. En de kapitein van de snelboot die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de Waddenzee in 2022 is in hoger beroep vrijgesproken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe voorzitter Museum Amsteland en zwemvierdaagse Amstelbad in volle gang. Mijn naam is Emilie van Steen. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Anne-Martien van der Does neemt het stokje over van Henk van Keulen. Van Keulen blijft als vrijwilliger actief in het museum aan de Kerkstraat. Anne-Martien van der Does woont in Oudekerk en heeft een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis. In het dagelijks leven is zij rechter. Daarnaast was zij tot 2023 plaatsvervangend ombudsman en kinderombudsman van Amsterdam en Amsteland. En in het Amstelbad is deze week de jaarlijkse zwemvierdaagse. Tot en met vrijdag kunnen deelnemers elke dag baantjes trekken in het openluchtbad. Om de zwemvierdaagse uit te zwemmen moeten deelnemers minimaal 4 van de 5 dagen meedoen. Naast het zwemmen zijn er iedere dag speciale thema-activiteiten. Zo wordt er onder meer gezwommen in pyjama, met handschoenen en sokken of zelfs verkleed. Zwemmen kan dagelijks vanaf 4:00 PM tot sluitingstijd van het bad. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile.
4: Jam FM.
3: This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Dit zijn jouw hete strakke classics.

zijn hier op jouw favoriete radiostation natuurlijk. En ik had eigenlijk nog een hele leuke trouwens voor jou in petto namelijk. Ik neem je mee naar de dikke vette jaren. Nou, wat zal ik zeggen? 1986 kwam namelijk...

stoeltjes beetje bij elkaar te gaan zoeken. Namelijk. En ja. Nou, maar gewoon een beetje de kruimel die ze eroverheen halen over de tafel. Want ik had wat koekjes hier liggen. En we hadden net aardig wat gekrameld. Daar gaat Kevin niet blij mee worden. Nee. Nee. Ik ga zo eventjes lekker eventjes die kruimel die ze even overheen halen.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Groenmarkt in Amsterdam-Oost en striptease op het water. Mijn naam is Angelique Spoor. Groen en cultuur worden op zondagmiddag 21 juni gecombineerd op de Groenmarkt op het Makassarplein. Het gratis evenement biedt een programma van onder meer groene workshops, duurzame producten, planten, muziek en lekker eten. Organisator van het gebeuren is fotografe en docente Erna Leusink. Dat het die dag Vaderdag is, wordt in het programma niet vergeten. Ook komen er creatieve en sportieve activiteiten speciaal voor kinderen aan bod. AT5 meldt dat er bijzondere berichten komen van Amsterdammers die wonen met uitzicht op het water. Regelmatig worden er vaartuigen gespot waarop stripteases te zien zijn. Dit wordt niet gewaardeerd en al helemaal niet door mensen met jonge kinderen. Het erotisch spektakel, zeer geliefd op vrijgezellenfeestjes, schijnt op meerdere websites te worden aangeboden. Navraag bij de betreffende wethouder Alexander Scholtes leert dat dit soort activiteiten bij wet zijn verboden. Want de grachten vormen onderdeel van de openbare ruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: Wij zijn Jam FM.
8: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
11: Wij zijn Jam FM.
8: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk ons

Wat voelt het goed om dat weer te horen zeggen, zeg. Jam in met Kevin. Hij is weer terug op de woensdagavond. Het heeft even geduurd, maar ik ga je weer een uur meenemen met die heerlijke funky tracks. En de eerste die dat gaat doen is Mark Morrison. Return of the Mac? Nee, Return of the Kev.

0: Jam FM.
1: Ja. Ja, ik moet natuurlijk wel vertellen waar ik dan ben geweest al die tijd. Misschien wel een maandje, anderhalf. Heb je me niet kunnen horen op de woensdagavond. En dat vond ik zelf natuurlijk ook erg jammer. Maar ik was bezig met mijn afstudeerproject voor mijn opleiding journalistiek. En die is heel erg leuk geworden. Ik heb een mooie podcast gemaakt. Ik heb nog een onderzoek gedaan naar hoe ik als jongere nog andere jongeren naar de radio kan trekken. En daar was toch wel wat uitgekomen dat het toch wel wat lastig gaat zijn. De radio zoals we het nu kennen, zoals deze manier, hoe ik nu tegen jou praat, dat zal toch moeten veranderen de komende jaren. Anders is het toch een doodgaand medium. Maar goed, uiteindelijk blijkt het dus wel. Het medium kan zich blijven hervormen als we maar wat aan gaan doen. Ik heb veel jongeren ook ervoor gesproken die zeggen, Kev, ja, het is mij te eenzijdig. Je zendt maar. Maar ik wil interactie. En dat is waar ook die zenders die het wel goed doen bij jongeren heel erg op inspelen. Heel veel die interactie, heel het korte stukjes op social media, korte stukjes op YouTube. En daarom gaan die beter bij de jongeren. Omdat die tegenwoordig niet meer naar lineaire programma's kunnen luisteren. En dat vind ik toch wel jammer hoor, als jonge radiomaker met een radiohart. En daarom dacht ik, ik voel voor jullie. Ik voel voor mij, want het zou toch heel erg zijn als het er niet meer is. Die standaard lekkere radio. Chaka Khan, I feel for you.
0: Jamming met Kevin.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

Chaka Khan, I Feel For You. Ja, en uiteraard moest het ook gevierd worden vorige week dat ik mijn scriptie had ingeleverd. En dat ging ik met de klasgenoten doen, uit naar de club. En toen hoorde ik deze, niet het origineel, maar de remix van Bodhi. En ik dacht, ja, als ik volgende week weer terug ben, gaan we deze even draaien bij Jam FM. Marky Mark en de Funky Bunch, Good Vibrations, het origineel uit 1991.

This Ain't Love, Groove Jet met Sophie Ellis Baxter. We gaan zometeen nog door met The Weeknd van Michael Gray. En daarna even naar de reclame. Maar blijf

tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gemeente onthult naam van de nieuwe kern en bedauto voor kinderen in ziekenhuis Amsteland. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeente Oude Amstel maakt woensdagmiddag 17 juni de naam bekend voor het gebied dat nu nog bekend staat als de nieuwe kern. Via een intensief participatieproces hebben inwoners de winnende naam gekozen. De officiële onthulling vindt plaats tijdens een feestelijk moment van 4 tot 5:30 op parkeerterrein P+ aan de hoek Holterbergweg de Passage. Belangstellenden zijn welkom om de onthulling bij te wonen. En de Wensbank van Ziekenhuis Amsteland heeft de kinderafdeling van het ziekenhuis een bedauto geschonken, waarmee kinderen op een speelse manier begeleid kunnen worden naar de operatiekamer. Daarmee werd een wens vervuld van Martine Groen, gespecialiseerd kinderverpleegkundige. Kinderen kunnen met de bedauto onderweg naar de operatiekamer zelf sturen, gas geven en genieten van verschillende geluidseffecten, terwijl de zorgverleners hen begeleiden. Zo moet spanning die kinderen ervaren als ze naar de OK gaan even plaatsmaken voor plezier en ontspanning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

goed dat je er nog bent. En het is alweer een tijdje geleden. Maar ik heb weer eens even in mijn vaders oude platendoos gekeken. En toen vond ik toch wel deze hoor. Boogie Down Bronx. Man Parrish en de Freeze Force Crew. Hier bij Jam FM.

kreeg een... Dankjewel, Daan. Ik kreeg een boze blik van Ray van de andere kant. Hij zegt, Kevin, heb je die wel uit de platenbak van je vader gestolen? Ik heb hem misschien uit de platenbak van Ray gestolen. Maar hey, je moet het ergens vandaan halen. Je moet het ergens leren. Boogie Down Bronx van Man Parrish. En dan wil ik je zo meteen even meenemen naar 2002. Toen Tom Holkenborg een remix maakte met wat oude vocals van Elvis. En toen hij dus 40 jaar na zijn dood weer een hit kreeg. Tom Holkenborg, je kent hem misschien beter als Junkie XL. Die Junkie, die heeft hij wel moeten laten vallen, want ja, daar waren ze niet zo blij mee in Amerika.

0: always smooth and funky. Jam FM.
1: Ja, en ook weer het befaamde trio is weer terug. Dan heb ik natuurlijk over Ray en Daniel. Heren, wat fijn dat jullie er weer zijn.
2: Ja, jij telt toch voor twee, dus kwartet is het eigenlijk, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Ik tel voor dubbel, uiteraard.
3: Ray? Hij kan dus wel tellen.
1: Oh, oké.
3: Okay.
2: Oké. Okay. Daar zijn we achter, ja.
3: Ja, dat blijkt me. Hij heeft de telraam.
1: Oh, wat fijn. Ik bemerk meteen weer dat ik helemaal terug ben.
3: Ja, duidelijk. Het werd een keer tijd.
1: Ja, ja. Zeurende oude mannen.
3: Sorry?
1: Zeurende oude mannen, klopt dat? Of
2: is hij op worden de fiets? We zo neergezet?
3: Ja, is hij op de fiets?
1: Ja?
4: Lekker band zo meteen.
1: Nee, want ik wil een heel leuk bruggetje maken. Kijk, we hebben natuurlijk wel vaker een quizje hier gedaan.
3: Ja, ik denk dat je die brug niet overkomt.
1: We hebben vaker een quizje gedaan. En dan hadden we het elke keer over... niet meekijken.
3: Oh.
1: We hadden het elke keer over jullie muziek natuurlijk. Hè? Jullie tijd. Ik dacht, ik neem jullie mee naar de muziek van mijn tijd.
3: Ja, kijk, ja dat is goed.
1: Kijk,
3: ben
1: wat je, kijken wat je dan weet.
3: Ja, okay.
1: Kijken wat je dan weet.
3: Sloop de boel maar eerst.
1: Ja?
2: Nee, dan weet ik niks. Ik bemoei me niet met muziek van...
1: Het zijn echt de grootste, hè? Het zijn de grootste.
2: Ja, maar ik weet niet eens wie...
1: Nee, maar het is goed.
2: Ik
1: weet jij het ook een keer niet?
2: Ik weet alleen Madonna. Maar die is uit mijn tijd.
1: Madonna.
3: Die is 70.
2: Ik hou me helemaal niet bezig met muziek. Maar ik ben wel benieuwd. Kom maar op.
1: Ja. Oké, okay, ik ga een tip geven. Ik begin met tips. Jij kan het niet meelezen?
3: Nee.
1: Oké. Okay. Ik ben geboren in de jaren 2000.
3: Sorry?
1: Ik ben geboren in de jaren 2000.
3: Een jong kippertje.
1: Een vrouwelijke artiest uit de Verenigde Staten.
3: Huh?
1: Ik ben al sinds 2015, toen ik nog maar een tiener was, bekend. Mijn bekende nummer begint met de regel I'm the bad guy.
3: Ja, dat is er maar één, dat is Billie Eilish.
1: Hé, hey, puntje voor Ray. Dus ja, op. Dit is...
2: Hoeveel vragen zijn het?
1: Tot jij een punt krijgt, gaan we door.
2: Nee. Ray gaat ze allemaal krijgen vandaag. Ja.
3: Nee, zeker niet.
1: Oké, okay, misschien is het even makkelijker. Ik ben Canadees. Ik begon op YouTube. En mijn fans zijn de Beliebers.
3: Oh, nou, dat kan er maar eentje zijn. Nee, ik ga hier,
2: Justin?
1: Ja. Justin wie?
3: Ja, ik is...
2: Believer.
1: Nee.
2: Bieber.
1: Justin Bieber, ja.
2: Heeft hij zo'n mooi appartement op de Dam.
1: Heel goed.
3: Zie je dat?
1: Oh, heeft hij een appartement op de Dam?
2: Ja, hij heeft een appartement. Oh. Had hij wel een appartement op de Dam voor heel veel miljoenen gekocht.
3: Had hij die van Jip gekocht?
2: Nou, dat weet ik niet.
3: Jip won?
2: Nee.
3: Ja, dat kan er maar één op de Dam zijn.
2: Dat dit in nieuws was, is denk ik 10 jaar geleden dat hij een appartement kocht.
3: Ja, dus...
2: Toen ging met iemand die in een supermarkt werkte, Albert Heijn of zo. Dat verhaal ken je dat niet? Dat hij in een Albert Heijn werd gezien?
3: Ja, dit Nieuwmarkt.
1: Vaag voor, ja.
2: Maar in ieder geval, hij heeft naast het Hotel 27, daar heb je de herensociëteit. Daar, op die hoek, daar heeft hij een appartement gekocht voor, ja, ik kan het niet reproduceren, maar voor te veel miljoenen.
3: Wat is te veel?
2: Nou, er staat mij iets bij dat het 34 miljoen was of zo.
3: Shit, kom ik net een miljoen tekort.
1: Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Zonde.
3: Had je bijna net een miljoen tekort.
1: Wil ik even door, jongens? Wil ik even door?
3: Oké. Okay.
1: En dit was echt de grootste hit van heel 2019. Je hebt hem sowieso gehoord. Het is een combinatie van country en hip-hop. Een remix met Billy Ray Cyrus.
3: Oh, dit is de jongen die uit Nederland komt.
1: Het is geen Nederlander.
2: Totaal geen idee.
1: Sorry? Het is geen Nederlander.

0: Dan er stond een recordtijd op nummer 1. En het gaat over paarden.
1: Hallo, waar komt die beat vandaan? Uit Nederland.
0: Oh, die beat. Ja, ja, de beat. De beat is inderdaad van de Nederlander, ja. Maar hoe heet het nummer?
1: Nou, zeg het maar, ouwe. En dan heb ik je geholpen.
2: Nee, ik zeg al ouwe.
0: Het eerste nummer was heel goed.
2: ik weet het echt niet.
0: Het eerste woord van de titel was heel goed bij jullie.
1: Wat ga je krijgen eigenlijk?
0: Old Town Road.
1: Ja, dat wilde ik ook zeggen. Maar wat ga je krijgen?
0: Als winnaar.
1: Ja, ik wilde het net zeggen.
0: Dan krijg je, van mij krijg je dan een show tussen 8 en 10.
1: En dan gaat hij aan zijn teupel zitten.
0: Dacht je dat? Okay. Minpunt voor E. Die tellen we niet mee.
1: Ik mag het niet zeggen.
0: Oké. Doen we de laatste. Ik kom uit Nederland. Mijn voornaam is Martijn.
2: Ja, Krabbe.
1: Nee.
2: Hallo.
1: Serieus, naar de Zuidas moet je.
0: Ja, jij moet naar de Zuidas op het dakterras.
1: Misschien schiet er elke keer op het dakterras vuurwerk af.
0: Ik ben DJ.
1: Gerrit.
2: Oh ja. Garrix.
1: The one and only.
0: Nee, hoe heet hij?
2: Martin Garrix.
1: Ik zou nog wel een keertje met hem willen optreden.
0: Daan heeft gewonnen, hoor. Nee.
2: Het is 50-50. We gaan allebei van jouw show genieten. Ja.
0: Maar Daan had een minpunt. Jongens, bedankt voor het meedoen. Het ging weer ouderwets warrig. Ik ben heel blij dat jullie luisteren. Ik ben weer terug. De mannen zijn weer terug bij Jam FM. En dat kunnen we vieren met maar één manier. Hier heb je Cassius 99. Van wie anders dan? Cassius.

en dit is een van mijn favoriete echte jamming met Kevin plaat, kan ik wel zeggen. Ik heb hem ooit hier opgedoken uit het archief van Jam FM. En ik vergeet altijd als ik wegvies dat hij bestaat. En dan zie ik hem hier weer opduiken en denk ik, ja, die moet ik even horen hoor. Red Alert van Basement Jacks.

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.

0: @4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een derde verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Gregory Porter in Olympisch Stadion en Amsterdamse pannenkoek. Mijn naam is Angelique Spoor. Wie de naam Gregory Porter hoort, denkt automatisch aan zijn megahit Liquid Spirit. De 54-jarige artiest kreeg in ons land grote bekendheid met optredens in onder andere de Ziggo Dome, Carré en bij het North Sea Festival. Op maandag 29 juni staat hij in het Olympisch Stadion, waar hij wordt begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van de 64-jarige Amerikaanse dirigent en arrangeur Vince Mendoza. Amsterdam staat bol van zowel culturele als culinaire hotspots. Bij de laatste moet ook de ouderwetse pannenkoek niet onderschat worden. Het oud-Hollandse gerecht draait al eeuwenlang mee en was in vroeger tijden met name een simpel en goedkoop gerecht. Inmiddels is de pancake op de gastronomische ladder gestegen en staat op veel Amsterdamse menukaarten, niet alleen in de klassieke uitvoering, maar ook als een uitgebreide versie met de meest uiteenlopende ingrediënten. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Woensdagavond 8 tot 10 en Night to Remember met MC DJ Raiden.

0: to Remember. Vanavond staan we even stil bij de mensen, plaatsen en momenten die een indruk hebben achtergelaten. Muziek verbindt herinneringen en herinneringen verbinden mensen. En deze eerste momenten van de show dragen we op aan de Pasadena's met respect en waardering voor alles wat zij hebben betekend voor de mensen om ons heen. En daarnaast gaat er vanavond een bijzonder eerbetoon uit naar de buslijn 171 en alle chauffeuses en chauffeurs die dag en nacht klaarstaan. De vertrouwde gezichten achter het stuur en de vriendelijke groet bij het instappen. De veilige rit naar huis of naar het werk. Vaak vanzelfsprekend, maar onmisbaar voor heel veel reizigers. En aan iedereen die herinneringen heeft aan 171, deze is echt voor jullie hoor. Dus laten we de avond beginnen met een moment van muziek, respect en verbondenheid. Dit is A Night to Remember. En we openen de show met een tribute aan de Pasadena's en aan de mannen en vrouwen. Nogmaals van 171 en ook aan Kevin. Want Kevin is er ook weer. En daar word ik natuurlijk weer heel erg blij van. Ik begin met het eerste nummer. Ik ben MC DJ Rain en welkom hier zo bij Jam FM. En ik heb heel veel leuke dingen voor je klaarstaan. A Night to Remember is here. Let's go to the Pasadena's. Here we are.
1: Jam FM.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

zo lekker om hier te zijn in de studio. Samen met jullie, waar je ook bent. Ik zei het zojuist al, tribute van de Pasadena's hier voorbij. Night to Remember, een nummer dat vanavond een bijzondere betekenis draait als eerbetoon aan de mooie herinnering aan de mensen die we waarderen en aan iedereen die verbonden is met de 171-lijn. Soms heb je niet meer nodig dan een helpende hand, een vriendelijk woord of gewoon iemand die er gewoon voor je is. En precies daar gaat het ook om in het volgende nummer. Ik neem je mee terug in de tijd. En dat zoals met deze ook bij de Pasadena's. Jam FM. Ik zei het zojuist al, soms heb je niet meer nodig dan een helpende hand en een vriendelijk woord of iemand die er gewoon voor je is. En we gaan zo dadelijk verder met een echte klassieker uit 87. Een nummer over vriendschap, steun en samen sterk staan. Voor iedereen die ooit op iemand heeft kunnen leunen en voor iedereen die zelf de steun voor een ander is geweest. En heel toepasselijk hoor. Is van Club Nouveau met de titel Lean on Me. Mocht je juist zijn ingeschakeld, dit is Jam FM, A Night to Remember.

Lean On Me hier zo bij Jam FM en I To Remember. Een tijdloze boodschap die vandaag net zo krachtig klinkt als toen het nummer uitkwam. Wist je trouwens dat Lean On Me van Club Nouveau in 87 de nummer 1 positie behaalde in de Amerikaanse Billboard Top 100. En daarmee gaf de groep de klassieker van Bill Withers een compleet nieuw leven voor een nieuwe generatie luisteraars. En zo dadelijk is het tijd om de temperatuur wat op te gaan voeren. We schakelen ze dadelijk over naar de Hot Jam. Waar de beats iets steviger zullen zijn en de energie een tandje omhoog gaat. Althans, het blijft een verrassing.

0: Jam FM.
1: De Hot Jam die staat te trappelen op dit moment. Ik heb het over de Next Movement en dat is de meest vooraanstaande soul- en funkband van Zwitserland. Het trio bestaat uit J.J. Fluwek, zang en drums Pascal P. Kaiser, bas en synth en Sam Siegelenthaler, gitaar. En samen bewijzen dat Zwitserland meer te bieden heeft dan bergen, koebellen en Toblerone. En als je twijfelt, dan luister eens naar deze nieuwe single, want die is deze week in de spotlight bij Jam FM. Echt een hot jam. En nieuw binnen, want bij de UK Soul Charts. Dank So Fine met Love or Leave, Leave It Alone. En als tweede track die tevens in de map ter goedkeuring staat, beide zijn serieuze funknummers met een hoofdletter F. En daar gaan we naar luisteren, zo dadelijk, wat dat behelst. Welkom bij Jam FM, A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden en laten we gaan naar de Hot Jam.

0: wel met me eens ben dat je allerlei invloeden hoort hierin. Met name van JB zelf. Maar ook die echte lekkere eigen tijdse twist. En wij van Jam FM geloven wel dat deze twee energieke uitbundige funknummers een voorproefje zijn van het aankomende album van de band dat in oktober gaat verschijnen. Met de zogenaamde A-kant als zijnde de Hot Jam.
1: Close your eyes and what do you hear? It's Jam FM. Always smooth and funky. This is Jam FM. 104.9 FM. Jam FM.
0: Zo, laat ik eens gaan kijken wat ik allemaal om me heen heb. En Kevin is hier natuurlijk ook. Kevin, waar ben je al die tijd toch geweest?
2: Ja, vooral mijn kamer. Heel veel achter de laptop.
0: Achter de laptop? Ja, wat heb je allemaal gedaan dan?
2: Ik moest mijn scriptie afmaken. Ik had een hele drukke tijd. En dat ging toch even lastig om dan hier naartoe te komen in de studio. Ik moest veel op pad, ik was veel interviews aan het doen. En ja, dan was het lastig om hier te zijn. Maar ja, ben er weer.
0: Je bent wel een behoorlijk stuk vooruit gegaan, heb ik het idee.
2: Ja, dat wel. Ik ben wel bijna klaar, ik ben enorm opgeschoten.
0: En ook met het radio maken of zo?
2: Ja, ik heb het gemist net, joh. Wat echt leuk. Ik stond hier echt los te gaan.
0: Nou, wij hebben jou ook gemist, sowieso.
2: Ja, dat vind ik nou lief, hè.
0: Ja. Ik bedoel, je moet gewoon hier vaker zijn. En ik snap het wel, hoor. Als je wat andere prioriteit hebt, dan moet je daar ook wat aandacht aan gaan geven.
2: Natuurlijk.
0: Nou, good to see you, my man.
2: Thanks.
0: Welcome back.
2: Yes, blij te zijn.
0: En mocht je zojuist ook zijn ingeschakeld of in ieder geval terug zijn gekomen, welkom ook hier zo bij Jam FM. Ik ga eens kijken wat ik nog meer voor je heb. Even spieken. Links staat Kevin. En wat heb ik dan voor jou nog meer? Want er zijn wel wat leuke plaatjes bij. En we moeten dat verhaal dan wel gaan maken natuurlijk. Ik heb ook een hele mooie agenda weer van wat er allemaal ons te wachten staat. En zo dadelijk ga ik je ook meenemen naar een community. Eentje is van Marcia Host. Daar ga ik zo dadelijk over vertellen. Want sommige mensen die bouwen niet alleen een onderneming, maar gewoon ook een echte gemeenschap. Daarna neem ik je mee naar Rolf. En van Rolf heb je ook wel eens het een en ander gehoord van Heart for People. Dat ga ik zo dadelijk implanten.
2: Ben benieuwd,
0: tussen
2: hoor.
0: Al de nummers door. Jawel, hè?
2: Ja,
0: maar je weet dat het altijd goed gaat komen.
2: Spannend.
0: Ja, dat sowieso. Laten we eerst naar wat anders gaan, want ik heb er natuurlijk ook eentje voor je klaarstaan. En dat is van Club Nouveau, Why You Treat Me So Bad.

Ik heb een leuk weetje voor jou. Why You Treat Me So Bad van Club Nouveau. Verscheen in 87 en bevat elementen van het nummer More Bounce to the Ounce van Zep. Het werd een van de tracks waarmee de Club Nouveau zijn eigen herkenbare mix van R&B, soul en funk neerzette. Tijd om het tempo erin te houden en de groove te laten spelen. Hier is Club Nouveau met Why You Treat Me So Bad.

0: van half negen.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. Het COA kan asielzoekers die buitenslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuwe voorzitter Museum Amsteland en zwemvierdaagse Amstelbad in volle gang. Mijn naam is Emilie van Steen. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter. Anne-Martien van der Does neemt het stokje over van Henk van Keulen. Van Keulen blijft als vrijwilliger actief in het museum aan de Kerkstraat. Anne-Martien van der Does woont in Oudekerk en heeft een grote belangstelling voor de lokale geschiedenis. In het dagelijks leven is zij rechter. Daarnaast was zij tot 2023 plaatsvervangend ombudsman en kinderombudsman van Amsterdam en Amsteland. En in het Amstelbad is deze week de jaarlijkse zwemvierdaagse. Tot en met vrijdag kunnen deelnemers elke dag baantjes trekken in het openluchtbad. Om de zwemvierdaagse uit te zwemmen moeten deelnemers minimaal 4 van de 5 dagen meedoen. Naast het zwemmen zijn er iedere dag speciale thema-activiteiten. Zo wordt er onder meer gezwommen in pyjama, met handschoenen en sokken of zelfs verkleed. Zwemmen kan dagelijks vanaf 4 uur 's middags tot sluitingstijd van het bad. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

kijken wat we tot nu toe hebben gehad. Wat een hele mooie muzikale reis hebben we tot nu toe gemaakt met A Night to Remember. Ik ga eens even kijken. En als je goed luistert, hebben we de nummers van vanavond iets gemeen. Een tribute van de Pasadena's, Lean on Me van Club Nouveau en Why You Treat Me So Bad en Club Nouveau gaan allemaal over menselijke relaties. Over respect, vriendschap, waardering, steun, teleurstelling en verbondenheid. Stuk voor stuk nummers die herinneringen oproepen aan de mensen die ons leven kleur geven. En van een eerbetoon aan bijzondere mensen naar een boodschap van samen sterk staan, tot de vraag waarom iemand je soms pijn doet. Het zijn verhalen die we allemaal op onze eigen manier herkennen. En dat brengt ons bij het volgende hoofdstuk van deze avond. Want na respect, vriendschap en vragen over liefde blijft uiteindelijk één gedachte overeind. Er moet liefde zijn. En daar blijf ik bij. Weet je, haat kan je verspreiden, maar begin eens met liefde te verspreiden. Dan kom je veel verder. En met zijn kenmerkende house and sound en krachtige stem van Janis Robinson, want daar gaan we zo dadelijk naar luisteren, brengen we zo dadelijk een nieuwe hoopvol glorie, warmte en verbinding. Althans, dat hoop ik wel. Ik heb ze voor je klaarstaan en daarna ga ik Kevin er weer eens even bij halen. Kijken hoe het met zijn status gesteld is. Van wat hij tegenwoordig heeft gedaan. Ik zei het al, ik begon met een shout-out naar de heren en dames van 171. En natuurlijk naar een ieder die gewoon goed doet. Mijn naam is MC Jereen, hier zo bij A Night to Remember bij Jam FM. Ik heb voor jou klaarstaan David Morales en Janis Robinson met There Must Be Love.

0: Zoals ook deze mooie sound van David Morales en Janice Roberts. Een mooie rode draad van menselijke verbindingen. En we begonnen met als eerbetoon met tribute naar de Pasadena's. Vonden steun bij elkaar in Lean On Me en stelden de vraag in Why You Treat Me So Bad. En eindigden met de volle boodschap dat er liefde moet zijn in There Must Be Love, waar we nu naar luisteren. Maar het leven bestaat natuurlijk niet alleen uit mooie momenten. Soms kom je onverwachte situaties tegen waarin vriendschap, loyaliteit en vertrouwen echt op de proef worden gesteld. En precies daarbij sluit het volgende nummer verrassend goed op aan. Regulate vertelt het verhaal van twee vrienden die elkaar door een lastige nacht heen helpen. Het gaat over kameraadschap, elkaar niet in de steek laten en weten dat iemand voor je klaarstaat wanneer het nodig is. Van loyaliteit, liefde naar loyaliteit moet ik zeggen, naar verbondenheid en naar broederschap. Hier zijn Warren G en Nate Dogg met Regulate.
1: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

zo iemand is Marcia Hoost. Al meer dan 30 jaar is zij actief in de haar- en beautybrands en heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende specialist op het gebied van curly, afro en textured hair. En als oprichter van Curls and Fro Textures Hair Educator, spreker, ondernemer en community builder zet zij zich dagelijks in voor de educatie, inclusiviteit en het versterken van de ondernemerschap binnen de black hair and beauty community. Ik hoop dat ik het goed heb gezegd. En met deze Curls and Fro creëert zij een platform waar professionals, merken en consumenten elkaar gaan ontmoeten. Een plek waar kennis, inspiratie en verbinding centraal staan. En die visie komt op zondag 28 juni tot leven tijdens de Expo Afro 2026 in Taats Art and Event Park in Zaandam. Ik zou zeggen, kijk even op de site en ga eens kijken wat ik daarvan heb. En dat als voorloper op de agenda. De Expo Afro 2026 op zondag 28 juni in Taats, dan dat zei ik al, waar hair, beauty, cultuur en communicatie samenkomen. En waar inspiratie begint met verbinding. Volgens mij zijn er nog kaarten te krijgen, dat sowieso. En het is een wereldwijd evenement en dan, ja, dan heb je ook echt wel wat. Ik ga zo dadelijk ook eens even kijken wat ik heb van Heart for People. Want Rolf hebben wij hier ook wel eens in de uitzending gehad. Ik heb nog wat nummers voor je klaarstaan. Welkom bij A Night to Remember.

0: zojuist even tijd gemaakt voor dus dat belangrijke agendapunt. Want we gaan zo dadelijk naar de andere agendapunten toe. Maar natuurlijk draait deze avond vooral om de muziek en de verhalen die daarbij horen. We komen uit bij een nummer dat perfect aansluit op de sfeer van deze avond. Na de straatverhalen en de loyaliteit van Regulate van Warren G en Nate Dogg gaan we terug naar de dansvloer waar funk, soul en disco elkaar ontmoeten. En dit volgende nummer uit 81 groeide uit tot een echte clubklassieker en is door de jaren heen door talloze DJ's opnieuw ontdekt. En met deze onweerstaanbare groove en warme basslijnen blijft het een favoriet voor liefhebbers van echte dansmuziek. En ik heb het idee dat deze ook wel in de pocket van Kevin gaat verdwijnen. Ik heb hier voor je klaarstaan BB&Q Band, de Bronx, Brooklyn en Queens Band met Gene.
1: Don't stop!
2: Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams.
1: Your favorite old school jams. Yeah.

0: Verwijzing naar 3 van de 5 stadsdelen van New York. De groep werd geproduceerd door de legendarische producers Jack Fred Petrus en Mauro Lavazzi. En die grote stempel drukte op de disco en funk. En ik moet zeggen, ik heb hier behoorlijk op gedanst worden en meegenomen naar onder andere Twiske. Want daar lagen we met z'n allen als dit werd gedraaid. En Genie is dan een nummer waarvan je mag zeggen van wauw, wat lekker voor de laidback underground. Om erbij lekker te genieten van het bos. En dan kijk ik even naar Kevin. Want dit is wel voor jouw tijd natuurlijk.
1: Dit is heel ruim voor mijn tijd.
0: Wel hè?
1: Welk jaar is deze?
0: Dit hè? Ja. Is rond de jaren 80.
1: Ja, nee. Toen, nee. Nee, toen was het er nog niet. Het was mijn vader jong.
0: Heb ik het goed? 87 zo'n beetje?
2: Nou, ik denk dat het eerder 85, 84...
0: Ja, 87, dan zit ik er niet ver naast, toch? Ik ga eens even kijken.
2: Maar goed, ik heb het wel allemaal officieel toen meegemaakt.
1: Toen was mijn vader mijn leeftijd.
2: Ja, die heeft hierop zitten dansen bij de gezellige clubs in Amsterdam.
1: Zeker.
0: Ja, dat is
2: Nee, we kennen deze muziek natuurlijk allemaal. En die Malavasi en zo, die twee, die waren ook verantwoordelijk voor Chains en nog wat andere.
0: Oh, kijk.
2: Change is 4 augustus in Nederland, hè?
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, dat is door de week, geloof ik. Volgens mij staat die in Magina.
2: Dinsdag, maandag of dinsdag, ja.
0: Ja, dinsdag, dacht ik.
2: Dus het is echt leuk om als je die muziek wil horen, met heen te gaan. En we hadden vorige week. Was het vorige week? Change als Hot Jam, of was het alweer 2 weken geleden?
0: Ik denk 2 weken terug.
2: Ja, die maakt gewoon weer nieuwe albums. Dat is een van de mannen die in die tijd, de jaren 80, Stefano, in Italië. Ja. Ik dacht dat hij in Bologna woonde, dacht ik. Reggio Emilia, ergens in die buurt.
1: Heel specifiek.
2: Ja, heel specifiek. Die maakt dus wel gewoon weer muziek. In het verleden werd de muziek in Italië gemaakt. En werd ingezongen in Amerika.
0: Ja, maar dat is al eerder gebeurd met...
2: En nu wordt die muziek weer in Italië gemaakt.
0: Ja.
2: En
0: ja.
2: Wordt het wederom in Amerika ingezongen.
1: Maar nu gaat het snel, hè? Nu stuur je een bestandje op. Wat moest je dan vroeger doen?
2: In een vliegtuig met een multitrack tape. Ook naar New York.
1: Ja?
2: Wij hadden hier een DJ een tijdje op zondagavond. Die kwam uit New York. Ray Caviano. Dat was de directeur van vele platenmaatschappijen uit die tijd. RFC Records heeft hij nu nog. En die heeft dat nieuwe album ook gepromoot en uitgebracht.
1: Is dat een Nederlander?
2: Nee, is Ray Caviano. Die spreekt alleen maar Amerikaans.
1: Maar waarom is hij dan hier op zondagavond geweest?
2: Hij heeft de story of... van allerlei disco classics gedaan.
1: Oh.
2: Dat was net voor de coronatijd. En hij werd op een gegeven moment ziek. Toen is hij uitgevallen.
1: Oké, hoe is hij hier terechtgekomen?
2: Omdat het een legendarische platenbaas was uit die tijd. En wij hadden al via social media al heel lang
1: goed.
2: Contact. Ja.
1: Vet.
2: Ja, hij is niet de... Nee, dat mag je niet zeggen. Hij is niet de beste DJ.
1: Oh.
2: Maar hij heeft wel mooie verhalen, hoe hij het vertelt. Ja.
0: Gaaf. Ja. Maar we hebben meer van dit soort groepen gehad, toch? Dat het in Italië werd ingezongen.
2: Ja, ja.
0: Ik kan me er nog eentje herinneren, maar dat heb je eerder verteld.
2: Nou, in ieder geval de belangrijkste zijn... Is de grootste is denk ik Chains.
0: Chains.
2: Nieuw band, ja.
0: Ja. Maar was het ook niet met... achtergrond van... Jeetje, ik kan er even niet opkomen. Hoe heet die ook weer?
2: Ja, als je
0: die in de meeste slaapkamers is geweest, onder andere.
1: Tijdspa?
2: Wie in de meeste slaapkamers is geweest, heb je het nu over een man?
0: Ja, ja, ja. White, nee, brown, black. Nee,
1: very white?
0: Very white.
2: Ik kan dan alleen maar denken aan een Spanjaard. Maar,
0: een Spanjaard?
2: Ja.
0: Die.
2: Julio Iglesias.
0: Julio, ja, dat klinkt ook niet als Kevin.
1: Je weet dat de zoon van Julio Iglesias een...
0: die lijkt op jou, je zeggen.
1: Die heeft een micropenis condoommerk, hè? Onder zijn naam staan.
0: Oh?
1: Ja, dat is echt waar.
0: Vertel.
1: Die heeft dat ooit uitgebracht. Die is daar heel open over geweest. Dat was niet op de markt.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Terreur op Amsterdamse grachten en hulp gevraagd voor Alles is Noordfeest. Mijn naam is Angelique Spoor. Varen op de grachten is een populair tijdverdrijf. Met name in de zomermaanden worden de wateren van Amsterdam goed bevaren. Toch gebeurt dit niet altijd in goede harmonie. Met name schippers van rondvaartboten geven aan regelmatig geteisterd te worden door asociale figuren die hen bekogelen met projectielen als eieren en waterballonnen. Dit is niet alleen hinderlijk, maar kan ook leiden tot levensgevaarlijke situaties. Op 30 augustus vindt in het Noorderpark weer het Alles is Noordfeest plaats. Het is het grootste festijn van Amsterdam-Noord. Dat wordt mogelijk gemaakt door onder andere bewoners, buurtkeukens, muzikanten en nog veel meer enthousiastelingen. Toch is er nog ruimte voor meer hulp en de organisatie roept derhalve buurtbewoners op om een bijdrage te leveren op wat voor gebied dan ook. Alle input is meer dan welkom. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
12: Welkom terug, luisteraars, bij het tweede uur van A Night to Remember. Het eerste uur bracht ons langs herinneringen, vriendschap, liefde, loyaliteit, funk en diepe grooves. Nu slaan we een nieuwe richting in en duiken we verder de nacht in, om het zo te zeggen, met een flinke dosis energie en nostalgie. Dit volgende nummer bracht in de jaren 80 dansvloeren, pleinen en straten echt tot leven. Een echte klassieker uit die tijd van breakdance, cardboard dansvloeren en spectaculaire moves. Een van die nummers die ook werd gedraaid in het uur hiervoor dat onze piraat Kevin had gepikt was ook een voorloper wat deze betreft. En dat heeft hij goed gedaan hoor. En dat was Man Parrot. Ik hou je nog even in spanning. Want ik zou zeggen, trek die denkbeeldige sportschoenen maar even aan. Daar waar je bent, want ik heb het je altijd beloofd en vandaag ook weer. Daar waar jij bent, maken we er gewoon een leuke club van, een leuke clubavond. Dat jij kan dansen, bodypoppen, alles wat dan ook maar bij de nummers past. Ben je er klaar voor? En haal nog even snel wat drinken uit de kast. Yeah.

zei het zojuist al tegen je. Trek die denkbeeldige sportschoenen maar aan en maak ruimte op de dansvloer daar in je kamer. Wellicht op straat. En ga mee terug naar de gouden dagen van de street culture. Laten we dit mooie tweede uur, want ik kijk even naar buiten, de zon schijnt. Ja, dit hele mooie tweede uur op deze woensdagavond. We beginnen met Street Dance van Break Machine. Welkom bij Jam FM.

de dansvloer en de energie van een generatie die zich uitdrukte door muziek en beweging. En zo vervolgen we ons verhaal van vanavond hier zo bij A Night to Remember. We hebben al stilgestaan bij respect, vriendschap, liefde, loyaliteit en de momenten die ons vormen. Maar geen verhaal over menselijke relaties is compleet zonder een beetje spanning, aantrekkingskracht en mysterie. En ik kan je verzekeren dat met deze boys heb ik ook gebodypopt hoor. Maar dan op het Leidseplein onder andere, als ik tenminste durfde, ervoor te gaan. Street dance, break machine hier zo, de laatste beats.

0: Jam FM.
1: Soms ontmoet je gewoon iemand die je nieuwsgierig maakt en iemand die je zelfvertrouwen uitstraalt. Of iemand die onbegrijpbaar lijkt en die niet zomaar uit je gedachten te krijgen is. Ik ga eens even kijken of dat met de heren hier ook zo is. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt of niet? Ja, hij is er wel hoor. Hij heeft de mic. Ja, maak je geen zorgen. Ja? Hij heeft de mic, ja.
2: Nee, niet een ASMR. Geef ze antwoord, Daniel.
3: Wat was de vraag?
1: De vraag. Ik zei zojuist al, soms ontmoet je iemand die je nieuwsgierig maakt. Iemand die je zelfvertrouwen uitstraalt. Die onbegrijpbaar lijkt. En die lijkt, en let op, die je gewoon niet uit je gedachten krijgt. En dat gevoel hoor je dan terug zo dadelijk bij het volgende nummer. Heb je dat wel eens gehad?
3: Ik kom wel eens mensen tegen waarvan ik denk, nou, dit is een interessant iemand.
1: Ja.
3: En ik kan nog niet helemaal volgen wat zijn drijfveer is, waar hij voor leeft.
1: Mm-hmm.
3: Maar dat je daar meer van wil weten.
1: Is dat ook zo bij de andere seks?
3: Het maakt niet uit of het man of vrouw is. Het gaat om.
1: Nee, maar heb je dat ook gehad?
3: Oh, hè? Sorry, nog een keer.
1: Dat je die iemand niet uit je gedachten krijgt, dat gewoon.
3: Nee, ze komen altijd uit mijn gedachten. Als ik ga slapen, dan slaap ik.
1: En in je jeugd? Ja, ik zie Kevin al lachen.
3: In mijn jeugd, nee.
1: Je bent nog steeds jeugdig, hè?
3: Ja, ik ben nog steeds. Je bent zo oud als je gaat
1: vragen. Ja,
3: dus ik ben nog steeds 15.
1: Wat moeten we van Kevin dan wel niet zeggen?
3: Nee, je moet gewoon jong blijven van geest. Dan
1: dat sowieso.
3: Ja.
1: En jij, Kevin?
2: Nou ja, ik heb dat wel gehad. Maar jeugdig als ik was, ging dat ook snel weer weg.
1: Oh?
2: Ja.
1: Dat klinkt als een zomerliefde van Rob de Nijs.
2: Zo, misschien moet ik deze tekst uitschrijven, inderdaad.
1: Ja, is, toch wel?
3: Ja, maar jij doelt toch niet op een poster die je boven je bed hangt van een of andere Sabine of
1: zo? Nee, dat vraag ik me af van hem. Ja, dat weet ik dus niet.
2: Welke celebrity ik me boven mijn bed had hangen, bedoel je?
3: Ja, maar jij bent een andere generatie. Dus als ik ga noemen, dat zijn inmiddels 85 jaar.
2: Ja, doe maar. Ben je benieuwd naar jou? Even de hoek, dan kan ik kijken welke.
1: Benny de Jager.
3: Nee, ik ben niet aan het zingen. Dansen, maar... Nee, wil je weten welke posters ik in de kamer had?
2: Ja.
3: Ik had Debbie Harry.
1: Zo, ja, dat is wel een goeie.
3: Ik Blondie. Ik had Patricia Pai.
1: Oh, ja. Kijk eens even.
3: Toen ze nog jong was. Ik had een poster van Samantha Fox.
2: Nee, Jamie Fox ken ik wel, maar...
3: Ik had een poster van... hoe heet ze? Van Vlodder?
2: Tatjana Stiemen.
1: Ja.
2: Dit is gedeelde grond, jongens.
1: Die heb jij nog steeds hangen.
3: Die heb ik dat waren die posters. Ik geef
2: een boekje,
3: eerlijk toe.
2: Maar dat gaat niet meer open.
3: Dit waren die posters die kon je uit de Playboy halen. Die kon je uitvouwen.
2: Er zaten
1: een
2: nietje in de buik.
3: Ja. Dus ja, ik heb ze wel aan de muren gehangen, die posters. Zingen aan de deur, dat soort dingen. Ja.
1: Kijk, ze bleven wel hangen in de kamer.
2: Posters?
1: Ja. Ik hoefde ze niet hangen. Nee. Want mijn moeder kwam gewoon die kamer in. Die had iets van, dat wil ik niet in mijn huis.
2: Oh, weet je dat? Een hele nette, strenge moeder.
1: Ja, sowieso.
2: Kijk, ik ben natuurlijk niet van de posters. Ik heb wel posters, maar niet van de babes. Dat is niet mijn tijd. Maar mijn celebrity crush was wel altijd...
1: Wat, Lego?
2: Abby Hoes.
1: Abby Hoes?
2: Abby Hoes, dat is een actrice.
1: Nee, oh, jawel.
3: Nederlandse actrice, ja.
2: Niet verwarren met Isa Hoes, dat is ook niet de moeder.
1: Nee.
2: Maar dat is Abby Hoes, ja.
1: Abby?
2: Ja, zoek maar op.
1: Ja, dan ga ik zo dadelijk eens even
3: kijken. In welke serie heeft ze gespeeld in Nederland?
2: Brugklas. Hoe heet die andere?
1: Dat soort series.
2: Vrijland.
1: Hoe?
2: Vrijland.
1: Nederland.
3: Je ziet toch eens een andere generatie. Ik heb die series niet gekeken op tv. Nee.
2: Nou, dat
1: zeg maar niks.
3: Wij keken naar Spijkerhoek.
1: Renjerot.
3: Hoe heet dat? Ziekenhuis ook weer.
1: Met Mark.
2: Met dochter van de ploeg, bedoel je die?
1: Nee, die ook die. Voor,
3: Nee,
1: maar wat hij bedoelde was het Mark.
3: Medisch Centrum West.
2: Wat bedoel ik dan? Wat zeg ik dan?
1: De Fabriek.
3: De Fabriek keken wij.
1: De Fabriek. Dallas.
3: Dallas. Dynasty. Oh,
1: Sandokan.
3: Het werd echt mooi. Er kwam ineens een serie uit Amerika. Miami Vice.
1: Ja.
3: Muziek.
2: Ja, dat ken ik ook wel.
3: Speedboten. Ja.
2: De oudste serie die ik dan echt gekeken heb, die ik echt leuk vind, is Jiske Vet. Dat vind ik
3: Jiske
2: wel echt
3: Vet,
2: heel leuk.
3: Ja.
2: Dat vind ik wel echt heel vet.
3: De oudste die ik als klein kind herinner is Catweasel.
2: Catweasel, dat is een tekendingetje toch? Van die half om half?
3: Nee, gewoon een vies mannetje, Catweasel.
2: Oh, oké, okay. Wat andere ideeën heb ik dan
3: dat in was dat was kindertelevisie, volgens mij was het zelfs van de VPRO.
2: Is dat iets als Purno de Purno? Is dat ook die tijd?
3: Nee. Na Catweasel kwam volgens mij... Barbapapa was het later.
2: Oh, Barbapapa. Ja, maar nee, Barbapapa heb ik ook nog gekeken.
3: Nee, volgens mij kwam toen Tiet de Tovenaar.
1: Jeetje.
2: Dat is toch niet
1: komt die aan Pippi Langkous? Ga je die ook nog opnoemen zo direct?
3: Dat is ook uit mijn jeugd.
2: Siebertje. Ja. Siebertje. In het dorp. Siebertje.
1: Ik ga weer even die touwtjes aan spannen hier zo. Want Q en Q, ja precies.
2: Daan en ik gaan weer ratelen hoor.
1: Duidelijk.
2: Kijk hoe lang die de touwtjes aan zich hebben.
1: Heel lang, maar ik ga die touwtjes weer even terughalen. Want ik ben van mening dat de mensen thuis ook gewoon zoiets hebben van, ja, dat zegt me allemaal wel wat. Laten we eens gaan kijken of de nummers die ik hiervoor klaar heb staan ook het een en ander gaat zeggen. En daarna komen we er weer op terug. Wat jullie beide in petto hebben voor ons, de luisteraars. Hier zo bij Night to Remember volgen we vanavond de verschillende hoofdstukken. En natuurlijk ook de hoofdstukken van het leven. En de films en series waar we het zojuist over hebben gehad. Van herinneringen en vriendschap naar liefde en vertrouwen. En alles wat daarbij komt kijken. Ik zei het zojuist al tegen je. Soms komt er iemand voorbij die een onweerstaanbare uitdruk achterlaat. Iemand met charisma, uitstraling of een vleugje mysterie. Ik weet dat je voorzichtig moet zijn, maar toch trekt die persoon je aandacht. En dat gevoel staat centraal in het volgende nummer. Een track vol zelfvertrouwen, stijl, attitude die uitgroeide tot een grote hit aan het begin van deze eeuw. Ik heb het over de dames van Mystique met Scandalous.

0: Jam FM.
1: Ik ga eens toch eens even grabbelen wat ik nog meer voor je klaar heb staan. Want het is best wel een lekker nummer. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9:30. Maar voordat ik dat ga doen, dan heb ik nog een mooi weetje over het volgende nummer. Heel apart geschreven. Het is geen Monique. Monique Ea, om het zo te zeggen. Ze wordt vaak gezien als een van de belangrijkste artiesten binnen de moderne boogie revivals. En werkte regelmatig samen met de producers van het Californische label Mo Funk Records. En daarnaast haalt haar muziek veel inspiratie uit de jaren 80 funk en electro sound. Maar geeft ze daar wel haar eerlijke en echte eigentijdse draai aan. Tijd voor een track die je voelt als een nachtelijke rit door de verlichte straten, met herinneringen op de passagiersstoel en de muziek uit de speakers. En ik weet zeker dat als jij dat bent geweest, dat je er gewoon lekker naast hebt gezeten, je ook echt hebt genoten. Ik heb het over niemand minder dan Monique, om het zo te zeggen. Los Robles en Washington. Ben jij die passagier of ben jij de driver?

Laat ik eerst bij die driver beginnen. All With You, full on swing mix van Clear. En daarna kom ik bij je terug met Los Robles en Washington.

moet steeds voor je klaarstaan. Die ga ik er zo dadelijk bij horen. Want ik heb nog het een en ander ook zelf te vertellen. Mocht je juist zijn ingeschakeld. Dit is Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden. Dit is A Night.

0: Het nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Snelheidsdisplays moeten hardrijders afremmen en verkeersveiligheid verbeteren. Mijn naam is Emily van Steen. In Ouder Amstel zijn deze maand speciale snelheidsdisplays geplaatst die automobilisten moeten stimuleren zich beter aan de maximumsnelheid te houden. De displays laten zien hoeveel bestuurders zich al aan de snelheidslimiet hebben gehouden. En daarmee speelt de campagne in op de sociale norm. Mensen passen hun rijgedrag vaak aan dat van anderen. Vorig jaar werd een proef gedaan met 5 displays in de regio Amsterdam. Volgens de vervoerregio bleek die aanpak succesvol. En daarom zijn er dit jaar 10 displays geplaatst, verspreid over verschillende gemeenten, waaronder dus Ouder Amstel. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dadelijk verder met het verhaal van deze avond, waarin we langs verschillende emoties en momenten reizen die iedereen wel herkent. En zojuist ook met de films, de series en dat van Kevin en Daniel, die even net weg is gelopen. En eerlijk is eerlijk, er is een moment waar bijna iedereen in de week naar uitkijkt. En dat is PD. En volgens mij is dat volgende week. Rond de 20e, rond de 24e. Ik weet zeker dat jij er ook naar uitkijkt. Dat gevoel wanneer het werk erop zit en je eindelijk iets kunt doen met waar je voor gewerkt hebt. Even loslaten, genieten en het weekend inrollen met een goed gevoel. En dat idee zit precies verweven in het volgende nummer. Een echte classic die de vibe perfect, en dat zeg ik ook perfect, weet te vangen. Weet jij al wie het is? Ik heb het over niemand minder dan Just Get Paid van Johnny Camp.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Een onderdeel waarin we even de energie van de avond bundelen en de groove centraal zetten. En natuurlijk vooruitkijken van wat er nog gaat komen. Geen haast, gewoon geen... Ja, gewoon relaxed. En dat zeg ik wel eens tegen de mensen. Pak je agenda erbij, dan weet je waar je terecht kan. En dat naar het gevoel van payday. Dat zal ik je zo dadelijk wel gaan vertellen. Want hoe lekker is het niet als die week nadert. En dan heb ik het over de 20e tot de 24e. En dan zie je heel veel happy mensen op straat.
1: Hey, thanks Aaron, Teddy. You guys be cool.
2: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
3: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Candy Dulfer staat op 19 juni in de grote zaal van Paradiso. Candy, die samen met Prince, Nile Rodgers en Van Morrison samen optrad, zal ook op 19 juni de zaal weer op zijn kop zetten. En we keren nog even terug naar de Johan Cruijff Arena, want op 19 en 20 juni zullen ook de toppers weer een opwachting maken aan de rand van onze gemeente. Op 25 juni komt Shalamar weer naar Nederland met hun The Gold Tour, waarmee ze hun 50-jarig jubileum vieren. Je kunt ze gaan zien in Phil in Haarlem en het is raadzaam tickets op tijd te bestellen. En ook de Amsterdamse zomer is dit jaar weer in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met onder andere Chris Cross Amsterdam, Emma Heesters, Jeroen van der Boom en vele anderen. Op 7 juli komt ook de Britse ska-band Madness uit de 80e jaren opnieuw naar Amsterdam, waarbij ze alle wereldhits als One Step Beyond en Our House ook zullen laten horen in de avonds live. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Tootje Lager, staat op 11 september in de Q-Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AVAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
2: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
4: Jam FM.
0: Ik zei het al tegen je van, ik heb nog een aanvulling na de Jam on Stage. En soms brengt muziek meer dan alleen een goed gevoel. Soms brengt muziek gewoon mensen samen. En daar ga ik vanuit, dat is gewoon het geval. We hebben hem al een keer hier zo in de studio gehad. Ik heb het over Rolf. En hij is van Heart for People. En dat is ook hetgene waar hij voor staat. Mensen samen te brengen. Vanuit de overtuiging dat we in een wereld vol prikkels en haast soms de verbinding met onszelf en met elkaar kwijtraken, bouwen zij aan een community waarin bewustzijn, vitaliteit en menselijke verbinding centraal staan. En zo ook de muziek natuurlijk. En die muziek die komt eigenlijk tot leven vrijdag aanstaande 26 juni tijdens de Heartbeats in de Conscious Party Club met een bijzondere muzikale reis van Paul Larney, en dat is een Poolse artiest. En daar ontstaat een plek waar nightlife en conscious dance samengaan. En wat is het dan? Ik heb het over geen alcohol, geen synthetische middelen, maar een avond vol hartopene beats, beweging, inspirerende ontmoetingen en vooral de vrijheid om helemaal jezelf te zijn. En ik zal je eerlijk vertellen hoor, de mensen die ik hier en daar wel eens heb gesproken, die kunnen dat echt wel gebruiken. De deuren gaan open vanaf 17, of ik moet eigenlijk zeggen 1900 uur. En om 7:45 dan start de openingsceremonie. Het verhaal dat stopt daar niet, want daar waar Heartbeats die vrijdagavond vult met muziek en verbinding, biedt Heart for People op zondag 28 juni ruimte voor verdieping, waar ik het zojuist over had. Van 11:30 tot 14:00 ben je welkom in Yoga Centrum Nada voor een bijzondere ademcirkel en een ochtend van rust, bewustzijn en ontspanning. Ik ga er zelf ook eens even kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En dan laat ik je dat weten hoe dat gegaan is. Want ik moet jou natuurlijk wel op de hoogte houden. vrijdag en zondag, ik zei het zojuist al, samen maken die een mooie reis. Eerst vieren en daarna verdiepen. Heart for People, ik zou zeggen, kijk even op de site. Heart for People. Juist na het laatste nummer van Payday en die vrijdagenergie van Just Got Paid blijven we nog even in diezelfde positieve flow hangen. En dat moment waarop alles klopt, de zon langzaam zakt. Ik kijk even naar buiten. Ja, dat gaat er wel van komen. En de stad die gaat oplichten en jij het gevoel hebt dat alles helemaal goed gaat komen. Dat is precies waar het volgende nummer over gaat. Optimisme, zelfconfidence en die onweerstaanbare Janet vibe waar ik je mee terug ga nemen. Ik neem je mee terug naar de jaren 90. Ik heb het over niemand minder dan Janet Jackson met All Right.

feel-good gevoel geeft. Die positiviteit, die ritme en die typische Janet Jackson-energie die je meteen meevoert naar de dansvloer. En als je dat gevoel vasthoudt, dan past het volgende nummer daar perfect bij. Want we blijven nog even in die zonnige, zorgeloze sfeer hangen. Alsof je door de stad rijdt met je ramen open, de muziek hard aan en je nergens voor moet haasten. En dat is precies waar het volgende nummer ons naartoe brengt. Ik heb het over niemand minder dan First Touch met Day Cruising. Mocht je juist zijn ingeschakeld, de heren en dames, je krijgt zo dadelijk een verrassing. Dan heb ik het over de SOA. Maar laten we eerst nog even blijven in de auto.

I'll be alright. Dan hoef je natuurlijk helemaal niet je ramen open te gaan gooien. Die staan er dan over. Net zoals de mond van de volgende van de SOA. Andreas.

Als we even terugkijken op vanavond, dan hebben we samen een hele mooie muzikale reis gemaakt. Ik ga je zo dadelijk vertellen waar we mee zijn begonnen. En dan neem ik je, als ik kijk naar de tijd, alweer naar het laatste nummer. Wat gaat de tijd toch snel? En dat zo ook met de maanden. Ondanks dat het de 17 is, is het alweer bijna eind van de maand. Volgende week dan hebben we de dames van de verkiezingen. De Miss Nederland verkiezing die richting de Miss Universe gaan. Dus zorg dat je erbij bent volgende week ook.

0: Als we even terugkijken op deze avond, ik zei het zojuist, dat hebben we een hele mooie muzikale reis gemaakt. We begonnen bij Herinneringen en Eerbetoon met een tribute. En dat ook naar de heren en dames van de lijn 171 hier in de buurt. En we stonden stil bij de steun en vriendschap van Lean On Me en kregen een scherpe rand van emoties en relaties in Why You Treat Me So Bad. Daarna bracht There Must Be Love ons weer in de richting van hoop en verbinding. En met Regulate kwamen we in een verhaal van loyaliteit en vriendschap in de avond. Waarvan en waarna we via de funk en disco vibes van BB&Q Band langzaam richting de dansvloer werden getrokken. Van daaruit doken we dieper de mix in om vervolgens het tweede uur te openen met pure breakdance energy in street dance. En daarna gingen we door met R&B en club in de scandalous versie met een vleugje attitude en spanning. En dat na die mooie breakbeats en garage tijd. Daarna was het tijd voor de warme grooves van Monikea en PD, het gevoel dat je volgende week weer gaat krijgen van Just Get Paid. Daar kwamen we in een positieve flow terecht en die energie hielden we vast met All Right van Janet Jackson en sloten die af met een zorgeloze zomerse sfeer met Day Cruising, waar we zojuist naar hebben geluisterd. Wat deze avond vooral verbindt, want je wil natuurlijk weten hoe dat verhaal in elkaar steekt, is één rode draad. Het leven zelf. Herinneringen, relaties, werk, ontspanning, liefde, spanning en uiteindelijk gewoon genieten van het moment. Alles komt samen in de muziek. En precies dat is wat A Night to Remember teweeg brengt. We sluiten zo dadelijk deze reis niet zomaar af. Er is nog één laatste boodschap die ik voor je heb. Een laatste groove om mee de avond, de ochtend, de nacht in te gaan. En soms wil je eigenlijk alles tegelijk, maar het leven leert dat niet altijd alles kan. Keuzes maken, verlangen en de realiteit onder ogen zien. En dit zit allemaal verweven in het volgende nummer. Ik heb als laatste voor je staan Brenda Taylor met You Can't Have Your Cake and Eat It Too.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
1: Jam FM.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EWI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Groenmarkt in Amsterdam-Oost en striptease op het water. Mijn naam is Angelique Spoor. Groen en cultuur worden op zondagmiddag 21 juni gecombineerd op de Groenmarkt op het Makassarplein. Het gratis evenement biedt een programma van onder meer groene workshops, duurzame producten, planten, muziek en lekker eten. Organisator van het gebeuren is fotograaf en docente Erna Leusink. Dat het die dag Vaderdag is, wordt in het programma niet vergeten. Ook komen er creatieve en sportieve activiteiten speciaal voor kinderen aan bod. AT5 meldt dat er bijzondere berichten komen van Amsterdammers die wonen met uitzicht op het water. Regelmatig worden er vaartuigen gespot waarop stripteases te zien zijn. Dit wordt niet gewaardeerd en al helemaal niet door mensen met jonge kinderen. Het erotisch spektakel, zeer geliefd op vrijgezellenfeestjes, schijnt op meerdere websites te worden aangeboden. Navraag bij de betreffende wethouder Alexander Scholtes leert dat dit soort activiteiten bij wet zijn verboden. Want de grachten vormen onderdeel van de openbare ruimte. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
2: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
5: Goedenavond, woensdag 17 juni. Tot aan 12 uur vanavond de Soul of Amsterdam met dank aan MC DJ Raiden. For a night to remember. En dat is het op woensdag natuurlijk altijd. Vanavond zonder Johan Titsing, maar wel met Andreas Helling en een speciale gast Ingrid Del Ferro van het Del Ferro Instituut. Straks meer erover. Eerst nieuwe muziek. You can do it.

0: The Soul of Amsterdam Connection and You Can Do It.
1: De catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

0: titel mag duidelijk zijn. All for you. Incognito, tezamen met Mesa. Spiksplinternieuw hier op de 104.9 en DAB Plus Jam FM. Welkom Ingrid Del Ferro.
1: Hallo.
0: Goedenavond. Nou, Ingrid, vertel eens een beetje over jezelf. Waar kom je vandaan en wat is het Del Ferro Instituut?
1: Nou, ten eerste vind ik het superleuk om hier te zijn. En ik ben directeur van het Del Ferro Instituut. Wij hebben een hele bijzondere stottertherapie, al heel lang. En wij behandelen dus mensen die stotteren. En wij kunnen hen helemaal van stotteren afhelpen.
0: Ja, dat is heel fraai.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, ik wil straks eventjes weten, misschien zijn er wel bekende BN'ers die je hebt geholpen. Maar misschien kun je daar wat meer over vertellen straks. We gaan eerst even, je hebt ook wat platen meegenomen, heb ik begrepen.
1: Ja, ik ben natuurlijk een trouwe luisteraar, hè? Ja? Soul of Amsterdam. En dit vond ik een prachtig nummer.
0: En waar gaan we nu naar luisteren?
1: The Kingsley Brothers.
0: The Kingsley Brothers, inderdaad. Eyes Don't Lie. Op de heetste. 104.9 Jam FM.

0: Wat krijg je als je de microfoon niet openzet? Stilte. Bewijs maar weer dat het live radio is. It's never too late. For good music. En dat hoor je natuurlijk hier altijd 24 uur, 7 days a week. Jam FM. Nog heel veel goede muziek in aantocht. We hebben ook Ingrid Del Ferro van het Del Ferro Instituut. Die mensen afhelpt van stotteren. Zeg ik dat goed, Ingrid?
1: Ja, dat zeg je helemaal goed. Eigenlijk help je jezelf van het stotteren af. Mm-hmm. Wij bieden de techniek en de coaching. En ja, dat is fantastisch werk.
0: Dat is heel mooi. Hoe lang doe je het werk al, Ingrid?
1: Nou, al 34 jaar heb ik de leiding.
0: Ja.
1: En we bestaan al sinds 1978...
0: Dat is inderdaad een tijdje.
1: Ja, de hele wereld leren bij ons om vloeiend te leren spreken.
0: Ja.
1: Ja.
0: En mag je dat? Kan je een beetje vertellen wie je zo al hebt geholpen? Misschien wat bekende Nederlanders?
1: Nou ja, heel actueel nu met het WK is Lutz Harrel, Geertruida, die bij Feyenoord in het eerste speelde, nu in het Nederlandse elftal. Ja, hij kon eigenlijk geen woord zeggen en ook geen interviews geven.
0: Mm-hmm.
1: En ik had de eer om met hem te werken. En, dus die kan weer praten. Dus dat is heel fijn.
0: Maar dat moet natuurlijk ook hem heel veel... hoe zeg je dat?
1: Zelfvertrouwen.
0: Vertrouwen geven.
1: Ja, zeker. Ja. En dat is het ook mooie. En de spreekangst verdwijnt. Je durft eigenlijk weer... of je kan eigenlijk weer worden wie je bent.
0: Mm-hmm.
1: Als je alles kunt zeggen wat je wil zeggen.
0: Mm.
1: En dat is het mooie van het werk, ja.
0: Hartstikke mooi. We gaan nog meer muziek draaien. Niet een plaatje van jou, die draaien we hierna. Dit is een klassieker.
2: Oh. Hey y'all, this is Alicia Keys.
3: This is Smokey Robinson.
4: Hi, this is Donna Summer.
5: Hey, this is Faith Evans.
6: What's up, we're Destiny's Child.
7: Hi there, I'm Patty Austin.
8: This is Peggy Blue.
9: We're the Brothers Johnson.
10: Hi, this is Kashif.
11: We're the Mary Jane Girls.
12: What's up, this is Big Will Smith.
13: Hi, this is Renee.
14: This is Anj.

0: Wethouder Amstel nieuwsupdate.
1: Gebied De Nieuwe Kern krijgt naam Amstelvoorde. Mijn naam is Emilie van Steen. De nieuwe woonplaats in Oude Amstel gaat Amstelvoorde heten. Burgemeester Suzanne de Roy van Zuiderwijn maakte de naam woensdag bekend tijdens een bijeenkomst bij De Nieuwe Kern. Voor de naamwedstrijd werden 372 inzendingen ingestuurd. En uiteindelijk konden inwoners stemmen op 3 finalisten. De winnende naam Amstelvoorde werd bedacht door inwoner Ron Korrel. Volgens de gemeente krijgt het gebied hiermee een eigen identiteit. De komende jaren verrijst hier een nieuwe woonplaats waar duizenden mensen gaan wonen en werken. Als herinnering aan zijn winnende inzending kreeg Korrel een speciaal plaatsnaambord overhandigd met Amstelvoorde erop. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En we zijn weer terug. De studio is vol. Daniel, Kevin en zijn DJ Raiden, Ingrid en mezelf. Tot aan 12 uur. Eén groot feest. Het is ook een beetje rommelig. Vandaar dat het af en toe een beetje misgaat. Ach, who cares? Door met goede muziek. De remake van The Jones Girls. Keep it coming. Johan Tissing had hem vorige week al gedraaid als primeur. Hij is nu officieel uit. Je kunt hem kopen op Bandcamp.

0: En ik zit een beetje in de platenkoffer van Ingrid Del Ferro te snuffelen. En ik kom iets tegen van Gregory Porter. Die hebben we gelijk op de draaitafel gelegd, Ingrid. Waar gaan we dan luisteren? De volgende plaat is van Gregory Porter dus. Wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik vind dat een prachtig nummer. Hey Laura. Mm-hmm. En Gregory treedt op, hè?
0: Oh, ja, toen maar.
1: Ja, 29 juni, maandag. In het Olympisch Stadion Amsterdam, waar ik zeker naartoe ga.
0: Ja, met het Metropool Orkest, heb ik begrepen.
1: Zeker, ja.
0: Mooi, dat lijkt me heel mooi om daar aanwezig te zijn. Hè? Ik ben jaloers.
1: Ja, nou, ga mee.
0: Ja, volgens mij zijn er nog kaarten beschikbaar. Dus ik denk het haast van wel. Het lijkt me hartstikke mooi om deze artiest in levende lijven te ontmoeten. Want ja, je weet het maar nooit, voordat je het weet zijn ze...
1: Ja. En niet meer.
0: Ja, exact.

0: uit de oude doos. Howard Smith, Perfect Love. En daarvoor Gregory Porter, Hey Laura. Twee keuzes van Ingrid Del Ferro. Leuke plaat, Ingrid, dankjewel.
1: Ja, heerlijke praten.
0: Ja, je hebt nog veel meer voor ons in petto, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, heerlijk, dankjewel. We gaan door met nieuwe muziek. We hebben een wereldpremier voor jullie. Wade Elliott II. Dit is heerlijk. Ja.

brand new Speak Splinter New Europe Jam FM. A world exclusive, Wade Elliott II, and Something Special to Me. And here's nog more forthcoming music. Creative Force, aanstaande vrijdag wordt het uitgebracht. Featuring Noel McCoy en She, dus als eerste hier op Jam FM natuurlijk.

Creative Force en Well McCoy hier op Jam FM. Door met een remake. Keith Adden. And What You Gonna Do For My Lovin'.

0: uit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Voor Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: Iedere woensdagavond.

zonder Johan Titsing dan. Die heeft vakantie. Althans, ik heb hem eruit geschopt. In plaats daarvan hebben we Ingrid Delferro over het Delferro Instituut. En zij is gekomen met haar platenkoffertje. En ze gaat hele lekkere plaatjes voor ons draaien. Althans, dat heeft ze al gedaan het eerste uur. En in dit uur nog veel meer lekkers.

0: Als je denkt van deze track hebben we al eerder gehoord. Ja, dat klopt. Dit is een power play. The Soul of Amsterdam Connection. And you can do it. Speak Splinter New. You can do it. Ah, dat zeg ik. You can do it. Speciale gast vanavond, Ingrid Del Ferro. Van het Del Ferro Instituut. En zij helpt mensen af van stotteren. Maar misschien doet ze nog veel meer. Wat doe je nog meer, Ingrid?
1: Ja, we hebben ook een prachtige therapie voor mensen met hyperventilatie en paniekaanvallen. Of mensen met burn-out klachten.
0: Mm-hmm.
1: En de derde pijler is eigenlijk topsport.
0: Mm.
1: Dus daar kunnen we ook mensen een hele mooie techniek voor geven om een beter herstel naar de inspanning te krijgen.
0: Mm-hmm. Dus voor al die problemen kunnen mensen bij jou terecht.
1: Ja,
0: dus,
1: zeker.
0: Zoals je gezegd, je doet het al 30 plus jaar.
1: Yes.
0: Ja, ja. Dat is een lange tijd inderdaad. Je hebt ook wat muziek meegenomen. Daar gaan we zo direct naar deze plaat luisteren. Dat is er eentje van Alicia Keys. Maar daar mag je zo direct iets over vertellen, als je dat kan.
1: Oké.
0: Show me!

0: Uit de platenkoffer van Ingrid Del Ferro. Alicia Keys. En hoe heet het nummer, Alicia?
1: If I ain't got you. Het prachtig nummer. Echt. Ja, love it.
0: Ja, er valt weinig over te zeggen. Het is inderdaad, zoals je het omschrijft, prachtig. En wat ook goed is, is deze. Origineel uit 1993. Dit is de remake. En niet zomaar eentje. Het swingt de pan uit. Indo. En Are You Sleeping? In de Soul Journey Rework. Je hoort hem al als eerste hier op Jam FM 104.9 DAB+. Elke woensdag tussen 10 en 12. The Soul of Amsterdam.

Het zwingt de pan uit. En dat is zoals, zo hoort het natuurlijk ook hier op Jam FM. Dit is de Soul Journey rework van de klassieker Indo uit 1993. Are You Sleeping?

En hier is de volgende nieuwe plaat voor je. Glenn Lewis uit Toronto, Canada. Zijn vader was zanger van Crack of Dawn. Protégé van Donny Hathaway. Dit is zijn nieuwe single Impression.

Impression. Impression dus. Glenn Lewis, zijn nieuwe single. En van Toronto, Canada, gaan we naar Australië. Speciaal voor Johan Titsing. Dit is nieuw en dit is goed. Julian Maniard.

0: Julian Maniard en Get Up Spiksplinternieuw uit Australië. Prachtig, we gaan een beetje afzakken. En we duiken in de platenkoffer van Ingrid Del Ferro.
1: Maybe I just want you to understand.

0: ja, Quincy Jones. Het valt erop te vertellen, Ingrid. Prachtige plaat, toch, of niet?
1: Ja, een heerlijke plaat.
0: Ja, waarom heb je deze meegenomen?
1: Ja, dat is zo'n mooie, gouden oude die nooit verveelt. En ik hou van oude muziek, dus...
0: Goeie keuze. Heerlijke plaat met Tamia. En zij is heel erg groot geworden sinds ze dat zong met Quincy Jones. Een andere gast die groot is geworden. Harold Melvin. Althans, ik weet niet, leeft hij nog? Nou, verder niet. Ga het even opzoeken met zijn Blue Notes. Terug in de tijd, 84, pak een beet. Don't give me up.

geven nooit op. Harold Melvin en zijn Blue Notes. Genoemd Jermaine Jackson, tezamen met Beyoncé. En een speciale uitvoering van Don't Take It Personal. En dit soort exclusieve muziek hoor je tussen 10 en 12 elke woensdag na DJ MC Raiden hier op Jam

0: Big Splinter New, de Dave Lee remix van Flower. Soul Dama, volgens mij komt hij uit Zweden. Daarvoor Beyoncé en Jermaine Jackson in een speciale remake van Don't Take It Personal. Ja, dat moet je nooit doen. Nou, Ingrid, het was een waar genoeg om jou in de studio te hebben.
1: Vond het heel leuk.
0: Ja, vond je het leuk?
1: Superleuk.
0: Ja, dat is hartstikke mooi dat je het leuk vond. Ja. Ik heb even geraakt in jouw platenkoffer en ik haalde deze plaat uit de doos. Denise Williams, wat een mooie plaat zeg. Waarom heb je deze meegenomen, Ingrid?
1: Ja, de titel Free. En dat is wanneer je niet meer stottert. Dan voel je je vrij om te zijn en te worden wie je bent. En dat kan. Prachtige plaat.
0: Ja, prachtige plaat. Als mensen problemen hebben met stotteren, heb je een website waar ze naartoe kunnen gaan?
1: Ja, delferro.nl.
0: Nou, hartstikke mooi. Nogmaals, dank voor je komst, Ingrid Del Ferro. En ja, leuk om jou ontmoet te hebben. En dank je wel voor al deze mooie muziek voor vanavond.
1: En jullie voor het prachtig programma.
0: Dank je wel.
1: Fantastisch.

voelt zich zo vrij als een vogel. Denise Williams, Free, uit 1975 alweer. Nou, dat was het dan weer voor deze week. Kijk naar de klok. 4:54. En dat betekent dat we de volgende plaat gaan starten. En dat is niet deze. Ja, toch wel. Als de plaat gaat, gaat het altijd fout. Volgende week is Johan Tissing erbij. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Soul of Amsterdam. Laat die achter met LW5. Uit 1985. You can work it out. Nou, work it out dan maar.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk